Alle hoe je me kreeg, groen denken je ons, weet er iets Ethiopië.